0: Uncle Reg, hoe hoor je die liedje?
1: Ik hoor hem zijn, hij is gevaarlijk.
0: Hij is gevaarlijk, die song, wat is dat song in Afrikaans?
1: Een
0: liedje. Hij is gevaarlijk, die ene. Een
1: trapper.
0: Ja, een trapper. Die is allemaal piano trapper. Ja. Kom ons niet praten, nie. Laat ons die liedje laten spelen.
1: Ja.
0: Ja. Omrecht, ken je wat die log drum is?
1: Die log drum?
0: Ja.
1: Waar kom ik toe?
0: Je kent niet. Je kent niet. Je kent niet log drum niet. Oké, okay, luister.